adun tu nanatum kardunong jilake sabarmati keshan pulma salon asa bosli pen kilon lunatum arjuik long potangte arjuik senang.